0: DevOps.
1: Voorzitter, ik wil even voor haar namens gaan.
2: Geen woord.